0: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters.
1: To Framework Afield.
2: Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen.

0: Hey, ik heb er naar me gekeken, nog wel helemaal dicht.
1: Ken die van?
0: Jimmy.
1: Jimmy?
0: Ja.
1: Ja, please.
2: See you later, guys.
3: Going home?
2: Going home?
3: Where are you?
2: Yeah, the exhaust gets you.

0: He has that with women. He thinks they're taking over.
1: To be offended. Hello? Let's meet, yes? Two pervs hitting it off. Creating a new sort of man. A man you may like to meet. A man of many places. Aangenaam. Twee dikke vrienden wisselen wat ditjes en datjes uit. Gezellig keuvelend. Een vrolijke meneer elders op de planeet denkt er zo het zijnde van. We luisteren naar hem. We luisteren naar hem. Naar hen. De Tbilisians. Ga je gang.
2: Ugge. Er waait weer eens een stevige wind. Of zeg je, er staat weer een stevig windje. Ja, altijd wel eens maar downgraden, ontkennen. Tegelijkertijd vrolijk blijven. Eigenlijk altijd zodra wij een voet buiten de deur plegen te zetten.
1: Waarom zou je eigenlijk?
2: Question mark?
1: 1 voet buiten de deur. Wat gebeurt er met die andere voet? Weigert die? Als je in de gaten hebt dat het niet zo pluis is, waarom dan niet op de schreden teruggekeerd?
2: De voet en de schreden?
1: Het voortschrijdend inzicht. Daar moeten we
2: maar... Maar daar gaat het nu niet over. Vreemd wel, als je bedenkt dat het een constante factor betreft. En dat je daar niet over praat of er niet al te lang stil bij staat.
1: De wind. Heb je die staan? De wind.
2: De wind.
1: De wind. De wind. Even kennismaken tussendoor. Wij en je in bovenstaand zijn ik en hij. Wiens voet het betreft is ook niet zo relevant. En de wind houdt zijn bek toch wel. Progress. Progress. Progress. Progress. Progress.
3: Progress.
1: Progress.
3: Progress.
1: Progress. Progress. Progress.
4: Een predikant van een kleine kerkgemeente in de Amerikaanse staat Michigan heeft in zijn cel zelfmoord gepleegd nadat hij was veroordeeld wegens moord op de 24-jarige dochter van zijn verloofde. De man was tot zijn daad gekomen omdat hij graag seks wilde hebben met een lijk. Volgens de Morning Star heeft de 56-jarige John D. White zichzelf opgehangen in zijn cel in de gevangenis van Ionia. Pogingen om hem te reanimeren mislukten. White bekende in maart de 24-jarige Rebecca Gay te hebben vermoord. Hij werd veroordeeld tot 56 jaar cel.
1: Yes, progress.
2: I digress.
1: Hij declineert. Zijn kansen waren al niet best meer te noemen. Hoewel het zijn favoriete jaargetijden betreft, is tegenwind een aanzienlijk onderdeel hiervan. Had hij dat al gezegd?
2: Met een aan dingetje grenzende vasthoudendheid. Ugge.
1: Liberation serif.
2: Liberation.
1: Liberation serif.
5: Liberation serif. Liberation serif.
1: As we write. Speak.
2: It's the font, no longer the front that matters.
1: I'd say
2: pixels do the job even better.

0: Luke!
1: Overrated.
2: Now here's a moment to have a look at the wonderful world of translation. Misschien valt het allemaal wel mee. En als eenmaal de tweede voet over de drempel is, de rug gerecht, de missie voor ogen, het doel in zicht, blijkt er misschien ook nog een stevige wind mee. De suggestion.
3: The United
2: Nations. A scene. Zo slecht was ik niet.
4: I was not so bad.
2: Ik voerde helaas geen kracht. Soms, maar ja, meestal zeek ik iedereen af.
4: I just pissed a lot, but that's because of my bad bladder.
2: Maar ik heb nooit iemand echt uitgescholden.
4: But I never went all the way.
2: Nou ja, een beetje wel. Maar nooit echt kwetsend.
4: Well, maybe a bit, but never hurtful.
2: Ik bedoel dat ik nooit de scheldwoorden heb gebruikt en duidelijk dat we met de persoon in kwestie hadden.
4: But I never had a relation with anyone I pissed on.
2: Het waren meestal abstracties als klootzak, zakkenwasser, troela, huppelkut, lijmsneuvel, waggel, kip, slapjanus, eikel, smeerpijp.
4: He loves abstract art and, well, he gives a whole name of a whole list of names, well, I can't remember.
2: Ook discrimineerde ik niet op ras, soort of geloof.
4: He really hated everybody that was really size.
2: Nou ja, wel op geloof. Voor mij is iedereen die gelooft een enorme sukkel. En als ik maar 1 millimeter historisch bewustzijn had, in Amerika niet vaak voorkomt, gelovigen, zouden ze weten wat een ellende.
4: He prays to God that people will never learn about history, as it can only discourage them from doing things. Generally speaking.
2: Maar van lichamelijk geweld heb ik nog altijd vergehouden.
4: But he is still a virgin.
2: Ik deed geen vlieg kwaad.
4: He only fucks flies.
2: Nou ja, vliegen en muggen en andere insecten. Freddy van Ramsdalen bijvoorbeeld sla ik zo nu en dan dood. Maar alleen als ze hinderlijk om me heen zoomen of mijn bloed drinken.
4: And if you call Freddy van Ramsdalen human, he even fucks that guy. Or drinks his blood. I think he is perverted enough for that.
2: Faal.
4: Fail. The good thing we can say about this guy is that he really tries to be good. But hasn't the slightest idea what it is. Good. Somebody give him some sense of direction, but don't come too near to him, you know, as that kind of smell is contagious. Maybe hand it to him with a stick and burn the stink after use. And disinfect your hands. Maybe burn your clothes. And maybe cut your hair.
2: Een vriend, een meubelstuk.
5: De klok slaat 5:30. Het uur van de bezemsteel is gebroken.
4: Het kankerfonds gaat juist op de fles in een wolk van autonomie waar u je tegen zegt.
2: Het genezen volkje trilt dankbaar naar waarheid en er druppelt verzet door het kekkerverband waarin het gebruikelijke sprookje en de strijd tussen strevers wordt geïdealiseerd.
4: Ik heb dan wel geen geld of een limousine, maar wel een vrouw.
2: Echt iets om heerlijk bij weg te dromen.
4: Erg echt, tot je er erg in krijgt. Haar volle engheid, de prijs voor het mooiste aanrecht. Het luidkeels bezingen van zang en de triomf der beneveldheid. Oververhevenheid, verwevenheid, beleefdheid en weelderig vlemen.
2: Eindelijk een objectieve consensus. Het plukken van de dagelijkse kip, opdat alleen het ongevederte achterblijft.
6: En daarom, mijn vriend, beëindig ik deze speech met de hartelijke wens dat je deze dag nog lang heugen zal.
7: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
8: De hechter, de hengendom. De hechter, de hengendom. De hechter, de hengendom.
9: Einde van de uitzending. Dit was Dr. Klangendoen. Klangendoen.nl

Ja, dat werkt. Je bent echt daar gaan zien dat een masker aan het staan is, Pieter. Echt aan je Pieter. En dan de masker van u, dan moet je gewoon

Nee. En een koude schouder kost wel een euro, zeker, of een lucht, of 15 euro. En dan een drankje, dan is het niet wat er gebeurt. Maar hij zou zitten en zeggen, als hij er een effect in zakken zit.

0: klappen.nl of concertzender.nl of wat je dan ook .nl hebt. Ja? Goed. Einde van deze uitzending. Leuk dat jullie allemaal geluisterd hebben en goeie nacht.
1: To Framework a Field.
2: Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen.

0: Dit is een opname die verschrikkelijk vroeg in de ochtend is gemaakt. Om 4:46 begint het. Dit was al dik in de tweede week van Sonic Mabolela naar het einde toe. En voor die gelegenheden stonden wij om 3:00 op. Om 3:30 zat in de jeep. Dan rijden we naar een plek. En de laatste 4:15 stonden uw microfoons op en ging jij terug gaan slapen. En dit was op een hele leuke plek. De brug. De bridge, zoals we het noemden. Dat is een brug over een rivier. Tussen Zuid-Afrika en Botswana. Echt, de rivier was de grens. En ik vond dat een heel mooi gegeven om zo op een grens op te nemen. Ik bedoel, die vogels en die dieren, die insecten, die weten natuurlijk niet dat dat een grens is. Die trekken zich daar ook niks van aan. Maar voor mij was het wel iets speciaals. Ook deze bepaalde opname, heel de opname eigenlijk, ze duurt 2:15 of zo. 2:30. Klinkt eigenlijk fantastisch. En dit deeltje is net, het begint zo een paar heel schreeuwerige vogels die zo heel langzaam beginnen te schreeuwen. En dan daarna kalmeert het wat, maar lijkt het toch alsof het insectenorkest dat je op de achtergrond hoort samenspeelt met een paar, ik weet niet of het een vogel of een aap is, zoiets heel iets wat lager, en dan die vogels die rondom zitten te krijsen en te schreeuwen, maar allemaal vrij zachtjes meestal op bepaalde punten na. En ik vond die early morning sessions heel leuk. En met deze opname wil ik verder maken, want ik wil meer grensopnames maken. En ik wil altijd ook de grensopname op dezelfde tijd maken als deze opname is gemaakt. Dit wordt de referentieopname. En ik weet dat ik hier nog ook aan het luisteren was, want ik probeerde er wel te slapen, maar ik slaap niet zo goed, dus ik bleef eigenlijk gewoon wakker. En liep daar wat rond, ver genoeg van de microfoon, zodanig dat ik niet te horen was. Maar gewoon dat ontwaken die je daar hoort en elk deeltje van het dierenrijk, om het zo te zeggen, wordt op een ander moment, wordt op een ander moment en op een andere manier wakker. En dat hoor je hier zo heel, heel zachtjes. Het insectenkoor is eigenlijk net gedaan en dit is het moment waarop de vogels beginnen wakker te worden.
1: Brouci nalétávající na lampu.

U hoorde Perverse Animals Serie 2, Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes. Episode nummer 3, The Park Where Gay Dogs Meet. Opnames, mixages, muziek, edits en interviews door Henk Bakker en Lucas Simonis. Een speciale dank gaat uit naar Patricia Baker van Curious Broadcast. De korte interviews werden afgenomen door Edwina Helen Nielen.

ingezet wordt voor meerdere doelen. Het maken van een hybride soort radio staat echter stevast voorop. Het eerste deel van de Perverse Animal Series was een puur fictief radiohoorspel dat ook live kon worden uitgevoerd en dat uiteindelijk voor en door de ORF Kunstradio in Wenen werd opgenomen en uitgezonden. Dit tweede deel is ambitieuzer. Dr. Klangenoem ging in 2013 een tijdje naar Ierland om zich daar te laten inspireren door in eerste instantie de lokale Perverse Animals scene, maar raakte dankzij alle serendipiteit die dat met zich meebracht ook verstrikt in onderwerpen als taxidermy en Riverdance. Het resultaat is een reeks radioprogramma's waar zo ongeveer alles in gebeurt dat not done is in normaal radioland. Van ambient-achtige soundscapes die integer opgenomen interviews vergezellen, tot een volledige vervaging van de grenzen tussen documentaire en fictie. Met als rode draad een serie korte interviews met Dubliners waarop onlogische wijze naar de diepere zin van het bestaan gezocht wordt. This is Dr. Klangenoem with the Perverse Animals 2nd edition, entitled Last Exit to Bushy Park, with this week's episode, Taxidermy.

0: dokter klangen doen.
1: Perverse Animals, serie 2. Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, door Dr. Klangendoem. De Perverse Animals reeks van Dr. Klangendoem is een gereedschap

Je hoorde Perverse Animals Serie 2, Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, Episode 2, Taxidermy. Opnames, mixages, muziek, edits en interviews door Lucas Simonis en Henk Bakker. Een speciale dankbetuiging aan Patricia Baker van Curious Broadcast. De acteur was Abner Price. De geïnterviewde was Nigel Monet.

van de Perverse Animals series, was een puur fictief radiohoorspel dat ook live kon worden uitgevoerd en dat uiteindelijk voor en door de ORF Kunstradio in Wenen werd opgenomen en uitgezonden. Dit tweede deel is ambitieuzer. Dr. Klangroom ging in 2013 een tijdje naar Ierland om zich daar te laten inspireren door in eerste instantie de lokale Perverse Animals scene, maar raakte dankzij alle serendipiteit die dat met zich meebracht ook verstrikt in onderwerpen als taxidermy en Riverdance. Het resultaat is een reeks radioprogramma's waar zo ongeveer alles in gebeurt dat not done is in normaal radioland. Van ambient-achtige soundscapes die integer opgenomen interviews vergezellen, tot een volledige vervaging van de grenzen tussen documentaire en fictie. Met als rode draad een serie korte interviews met Dubliners, waarop onlogische wijze naar de diepere zin van het bestaan gezocht wordt. This is Dr. Klangendom with the Perverse Animals 2nd edition, entitled Last Exit to Bushy Park, with this week's episode, Whore Boy.

U hoorde Perverse Animals Serie 2, Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes. Episode 1, Whore Boy. Opname, mixages, muziek, edits en interviews door Henk Bakker en Lucas Simonis. Speciale dank gaat uit naar Patricia Baker van Curious Broadcast. De korte interviews werden afgenomen door Edwina Helen Nielen. De acteurs waren Peter Taylor, Barry Burns. De geïnterviewden waren Luke Clancy, Rosina Hand en Kathleen Murray. De punkband bestond uit Robert van Hulzen op drums, Lucas Simonis op gitaar en Barry Burns zang.